0: energieagentschap normaal. Een drone raakte een koelvijver en een andere het sproeisysteem van het complex. Koning Haakon wordt de nieuwe koning van Noorwegen na het overlijden van zijn vader Harald, die op 89-jarige leeftijd is gestorven in een ziekenhuis in Oslo. De kist van Harald is vanavond overgebracht naar het Koninklijk Paleis, waar later gelegenheid is voor publiek afscheid. Haakon legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. Bij een ramp in Nepal en Tibet zijn zeker 538 mensen omgekomen in Nepal en 5 in Tibet, terwijl veel mensen nog worden vermist. Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen en hulpverlening wordt bemoeilijkt door verwoeste wegen, bruggen en uitgevallen communicatiemiddelen. Internationale hulp komt op gang, maar Nepal weigert tot nu toe buitenlandse reddingsteams toe te laten. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vanaf morgen deels open, waardoor het Twentekanaal weer bereikbaar is voor schepen. Door de droogte was de sluis sinds eind juli gesloten en gold een onttrekkingsverbod voor water voor beregening. Maar dat verbod is opgeheven. Vanaf morgen kunnen 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij de kerncentrale Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn deze week 3 droneaanvallen gemeld. Daarbij raakten 2 medewerkers gewond en bleef het stralingsniveau volgens het internationaal atoomenergie.

0: In Nepal en Tibet zijn zeker 538 mensen omgekomen in Nepal en 5 in Tibet, terwijl veel mensen nog worden vermist. Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen en hulpverlening wordt bemoeilijkt door verwoeste wegen, bruggen en uitgevallen communicatiemiddelen. Internationale hulp komt op gang, maar Nepal weigert tot nu toe buitenlandse reddingsteams toe te laten. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vanaf morgen deels open, waardoor het Twentekanaal weer bereikbaar is voor schepen. Door de droogte was de sluis sinds eind juli gesloten en gold een onttrekkingsverbod voor water voor beregening. Maar dat verbod is opgeheven. Vanaf morgen kunnen 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Gaan met me mee. Lieve mensen, er is een liedje van het laatste album. Het gaat over het leven.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij de kerncentrale Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn deze week 3 droneaanvallen gemeld. Daarbij raakten 2 medewerkers gewond en bleef het stralingsniveau volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap normaal. Een drone raakte een koelvijver en een andere het sproeisysteem van het complex. Koning Haakon wordt de nieuwe koning van Noorwegen na het overlijden van zijn vader Harald, die op 89-jarige leeftijd is gestorven in een ziekenhuis in Oslo. De kist van Harald is vanavond overgebracht naar het Koninklijk Paleis, waar later gelegenheid is voor publiek afscheid. Haakon legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. Bij een ramp in Nepal en Tibet zijn zeker 538 mensen omgekomen in

0: onttrekkingsverbod voor water voor beregening. Maar dat verbod is opgeheven. Vanaf morgen kunnen 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld op een schilderij van Rembrandt van Rijn. Het portret van Catrina Hoogset uit 1657 met een geschatte waarde van bijna 83 miljoen euro. Het schilderij mag tot zeker 27 december het Verenigd Koninkrijk niet verlaten. Het werk is sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië en werd in 2015 verkocht voor circa 40 miljoen euro. Voormalig president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie en veroordeeld tot 5 jaar cel. Hij kreeg zijn straf vanwege omkoping bij de aanbesteding van contracten voor een waterkrachtcentrale aan de Coca-rivier. Moreno zal zijn gevangenisstraf onder huisarrest uitzitten. De Verenigde Staten nemen de controle over 65 miljard vaten uit de olievoorraad van Venezuela. President Trump meldt dat hierdoor de Amerikaanse oliereserves meer dan verdubbelen en dat de energieprijzen kunnen dalen. De Venezolaanse interim-president verwacht dat de deal $209 miljard oplevert voor haar land. Bij het Big Church Festival in het Engelse West Sussex is een man van

0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: my credits no good.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: Hits Power FM.
1: Hits Power FM.

warmen licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

Bite Back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten met Venezuela om controle te krijgen over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Volgens president Trump verdubbelen daardoor de Amerikaanse oliereserves. De Venezolaanse interim-president Rodriguez noemt de deal positief en meldt dat deze $209 miljard oplevert voor de staatskas. Bij een ongeluk op het Big Church Festival in het Engelse West Sussex is een man van 41 jaar om het leven gekomen toen een groot bord op festivalgangers viel. Zeker 6 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie van het festival heeft het meerdaagse evenement beëindigd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt van Rijn, het portret van Katrina Hoogset uit 1657. Het werk, met een geschatte waarde van bijna €83 miljoen, mag tot zeker 27 december het land niet uit. Het schilderij is sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië en in particuliere handen. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie en veroordeeld tot 5 jaar celstraf, die hij onder huisarrest zal uitzitten. Moreno kreeg volgens de jury steekpenningen voor het toekennen van een contract aan het Chinese bedrijf Sinohydro voor de bouw van een waterkrachtcentrale. In de periode tussen 2009 en 2018 zouden onder andere Moreno en zijn familieleden in totaal tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben ontvangen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt een enkele bui en af en toe zon. Later

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Muziek Radio, ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. Bij het Big Church Festival in het Engelse West Sussex is een 41-jarige man om het leven gekomen door een vallend bord. Het bord was onderdeel van het podiumdecor. Zeker 6 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten met Venezuela om de controle te krijgen over 65 miljard vaten uit de olievoorraad van het Zuid-Amerikaanse land. President Trump zegt dat hierdoor de Amerikaanse oliereserves meer dan verdubbelen en dat de energieprijzen zullen dalen. De Venezolaanse interim-president noemt de deal positief en zegt dat deze $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie in een zaak rond de bouw van een waterkrachtcentrale. Hij krijgt een celstraf van 5 jaar die hij onder huisarrest zal uitzitten. Moreno en zijn familieleden zouden tussen 2009 en 2018 tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben ontvangen. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor het portret van Katrina Hoogset, geschilderd door Rembrandt van Rijn in 1657, vanwege de status als nationaal erfgoed. Het schilderij, dat een geschatte waarde heeft van bijna €83 miljoen, mag tot zeker 27 december het land niet uit. Het werk is sinds de 18e eeuw in Groot-Brittannië en werd in 2015 voor ongeveer €40 miljoen geveild. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: We'll be right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Bij het Big Church Festival in het Engelse West Sussex is een 41-jarige man uit Eastbourne overleden door een vallend bord. 6 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie heeft het festival beëindigd en de politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De Verenigde Staten nemen de controle over 65 miljard vaten olie uit Venezuela. Na een overeenkomst tussen beide landen heeft president Trump bekendgemaakt. Volgens Trump zullen hierdoor de Amerikaanse oliereserves meer dan verdubbelen en dalen de energieprijzen. De Venezolaanse interim-president verwacht dat de deal $209 miljard oplevert voor de staatskas. Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om snelle tegenstanders op te sporen. Het voorafgaand toezicht op deze diensten wordt verder afgebouwd. Deskundigen uiten zorgen over het verzamelen van persoonsgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie door de diensten. Paris Saint-Germain heeft ook het tweede duel van het seizoen in de Franse competitie niet gewonnen. In het uitduel met Lille OSC werd het na doelpunten in blessuretijd 2-2. Oud-Ajaxiet Mika Gods gaf een assist en Marquinhos maakte in de slotseconde gelijk. Bayern München is het Duitse voetbalseizoen begonnen met een thuiszege van 5-1 op VfB Stuttgart. Na een gelijke stand kort na rust scoorde Bayern snel 3 keer, onder meer dankzij 2 assists van invaller Ismaël Saibari. Alexander Pavlovic en Luis Diaz maakten het 4e en 5e doelpunt. AC Milan heeft ook de tweede wedstrijd van het Serie A-seizoen gewonnen. In San Siro eindigde het thuisduel met Venezia in 2-0, na een vroege goal van Gonzalo Ramos en een laat eigen doelpunt. Bij het begin van de avond werd stilgestaan bij de overleden Franco Baresi. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Het kabinet wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om sneller tegenstanders op te sporen en het toezicht vooraf te verminderen. Instanties kunnen verplicht worden om informatie te delen met de diensten, waarbij dit ook geldt voor werknemers en systeembeheerders. Er komt meer ruimte voor kunstmatige intelligentie en technologie, terwijl het toezicht op het gebruik daarvan afneemt. De Verenigde Staten nemen de controle over 65 miljard vaten olie uit Venezuela over na een overeenkomst tussen beide landen. President Trump meldt dat hierdoor de Amerikaanse oliereserves meer dan verdubbelen en belooft lagere energieprijzen. De Venezolaanse interim-president Rodriguez verwacht dat de deal $209 miljard oplevert voor de staatskas. De luchthaven in Nashville krijgt waarschijnlijk de naam van Dolly Parton. Het plan heeft steun van de gouverneur van Tennessee, de luchthavendirectie en tienduizenden fans die een petitie ondertekenden. Over de definitieve naamswijziging wordt volgende maand verder gesproken. Wanneer deze rond moet zijn, is nog niet bekend. De verklaring van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, mag niet worden gebruikt in zijn proces, heeft een Amerikaanse militaire rechter beslist. De rechter stelde dat niet duidelijk is of Mohammed zijn verklaring vrijwillig heeft afgelegd. Het proces tegen Mohammed en 4 medeverdachten staat gepland voor juni 2028. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Koning Harald V van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden, waarna het land in nationale rouw verkeert. Op verschillende plekken, waaronder het stadhuis van Oslo, kunnen mensen het condoliancenregister tekenen. En op veel plaatsen in Noorwegen worden rouwdiensten gehouden. Zijn zoon Hakon is sinds het overlijden automatisch koning en wordt binnenkort beëdigd. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, meldt de VN. Volgens de VN is het aantal gedeporteerden met 10% gestegen en zijn tussen april en juni 1408 mensen gedood en 656 gewond geraakt. Haiti kampt met toenemend bendegeweld en bijna 1.500.000 interne ontheemden. De luchthaven van Nashville wordt waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton, met steun van de gouverneur van Tennessee en de luchthavendirectie. Fans hadden sinds 2025 een petitie lopen en na haar overlijden tekenden tienduizenden mensen. Nashville International Airport verwerkte vorig jaar meer dan 26 miljoen passagiers en is de grootste luchthaven in Tennessee. De bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed. Het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001 mag niet worden gebruikt in zijn proces, heeft een Amerikaanse militaire rechter bepaald. De rechter oordeelt dat niet bewezen is dat zijn verklaring vrijwillig is afgelegd. Het proces tegen Mohammed en 4 medeverdachten staat gepland voor juni 2028. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
7: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
8: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
9: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Bij een grote Russische luchtaanval op de voorstad Bucha bij Kiev zijn volgens de Oekraïense autoriteiten zeker 27 mensen om het leven gekomen. Tientallen inwoners raakten gewond. Bucha ligt op ongeveer 25 kilometer van Kiev. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een zorginstelling in Eindhoven gewaarschuwd na de vondst van rattenuitwerpselen in de keuken. De instelling schakelde professionele bestrijders in en plaatste vallen tegen de overlast. Op meerdere plekken in en rond Eindhoven zijn klachten over ratten. Ook in andere delen van het land neemt het aantal meldingen toe. Koning Harald V van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. In Noorwegen geldt een periode van nationale rouw. En in Oslo kunnen mensen tot 6 uur vanavond het condoleanceregister tekenen in het stadhuis. De kist met het lichaam van de koning staat tot de uitvaart in het Koninklijk Paleis. Een medewerker van het Witte Huis moet van de Amerikaanse financiële waakhond ruim 1,5 ton betalen vanwege gokfraude met toespraken van president Trump. Het ging om Gabriel Perez, die weddenschappen afsloot op woorden in speeches die hij vooraf in de teleprompter laadde. Perez verdiende met de fraude ruim $100.000 en is niet langer in dienst bij het Witte Huis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden bij een stevige zuidwestenwind.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Nightmag.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Op een lege kazerne in het oosten van Duitsland zijn drie buizen van een oude CIA-spionagetunnel gevonden. De tunnel werd in de jaren 50 aangelegd tussen West-Berlijn en Oost-Duitsland om telefoongesprekken van de Sovjetleiding af te luisteren. De drie buizen, samen 11 meter lang, zijn naar Berlijn gebracht voor tentoonstelling. Speurhonden van de Nederlandse Stichting Reddingshonden, RHWW, gaan op korte termijn helpen bij de zoektocht naar de 52-jarige vermiste Rodney Leisner in Suriname. 8 hondengeleiders, 8 speurhonden en 7 specialisten reizen af, met ondersteuning van het bedrijf Rudisa International. De politie in Suriname heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog een 4e verdachte. Boeren hebben door de langdurige droogte dit jaar minder geoogst dan normaal. De opbrengst van onder meer aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst ligt gemiddeld tussen de 10% en 30% lager. Doordat de prijzen zijn gestegen, maken boeren naar verwachting gemiddeld nog steeds winst. De Nederlandse mannen hebben zilver gewonnen op de 4-zonder bij de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam. Lennart van Lierop, Gert-Jan van Doorn, Elie Brouwer en Rick Rinks kwamen net na de Verenigde Staten over de finish. Later vandaag zijn er nog meerdere finales en halve finales te zien, onder andere via een livestream vanaf 3:00 middags. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden bij een stevige zuidwestenwind.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzocht. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Speurhonden van de Nederlandse Stichting Reddingshonden, RHWW, gaan binnenkort in Suriname helpen bij de zoektocht naar de sinds 2 weken vermiste Nederlandse ondernemer en filmproducent Rodney Leisner. De inzet kost ongeveer €50.000 en wordt betaald door Rudisa International. In totaal reizen 8 hondengeleiders, 8 speurhonden en 7 specialisten af naar Suriname. Op een legerkazerne in het oosten van Duitsland zijn 3 buizen teruggevonden van een oude CIA-spionagetunnel uit de jaren 50. De buizen, samen 11 meter lang en enkele tonnen zwaar, zijn gevonden bij grondwerkzaamheden en overgebracht naar Berlijn. Eerder gebruikte het Oost-Duitse leger de buizen als oefenmateriaal. In de Perzische Golf liggen sinds het begin van de Iraanoorlog, een half jaar geleden, nog altijd 400 schepen vast, meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Ook zitten er 6000 opvarenden vast en zijn er sinds het begin van het conflict minstens 70 aanvallen op internationale scheepvaart geteld, met 19 doden tot gevolg. Iran claimde vannacht volledige controle over de straat van Hormuz, terwijl de Verenigde Staten stellen dat de doorgang open is. Boeren in Nederland hebben dit jaar minder geoogst door langdurige droogte. De opbrengst van onder meer aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst is gemiddeld tussen de 10% en 30% lager. Door hogere prijzen maken de meeste boeren toch winst. Maar de opbrengst verschilt sterk per regio en kan afhangen van de mogelijkheid tot beregenen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden bij een stevige zuidwestenwind.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben kort na 1 uur in de middag de A12 bij Den Haag bezet. Enkele tientallen mensen blokkeren de Utrechtse baan en de politie is met zeker 20 agenten aanwezig. De gemeente is begonnen met het verwijderen van de blokkade en er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. In België is deze week discussie ontstaan over plannen om alcoholreclames te voorzien van de waarschuwing dat alcohol de gezondheid schaadt. 100 brouwers en 1000 andere betrokkenen protesteerden daartegen in een grote advertentie. De Belgische regering besloot eerder dit jaar dat de waarschuwing strenger wordt en gratis alcoholmonsters en reclame via jonge influencers worden beperkt. 400 schepen en 6000 opvarenden liggen nog steeds vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden, meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Sinds de start van het conflict zijn er minstens 70 aanvallen op de internationale scheepvaart geweest met 19 doden. Afgelopen nacht claimde Iran volledige controle over de straat van Hormuz. Door de aanhoudende droogte oogsten Nederlandse boeren dit jaar gemiddeld 10-30% minder dan normaal. Het gaat onder meer om gewassen als aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst, die kleiner en lichter zijn dan gebruikelijk. Door gestegen prijzen maken veel boeren, ondanks de lagere oogst, toch winst. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden. In de loop van de avond en de nacht naar zondag wordt het onstuimig met talrijke buien. In de kustgebieden zijn zware windstoten mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt-en-gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben kort na 1 uur 's middags een deel van de A12 in Den Haag geblokkeerd. Na ongeveer 1,5 uur werd de snelweg ontruimd en zijn de actievoerders afgevoerd in een bus. 2 mensen zijn aangehouden op verdenking van het belemmeren en in gevaar brengen van het verkeer. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 mensen die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Er is 12 miljoen euro beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld contact tussen deze jongeren te verbeteren. Het streven is dat er vanaf 2030 geen nieuwe jongeren meer in de gesloten jeugdzorg komen. 400 schepen en 6.000 opvarenden liggen nog steeds vast in de Perzische Golf sinds de uitbraak van de Iran-oorlog 1,5 jaar geleden, meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Volgens de organisatie zijn er sinds het begin van het conflict minstens 70 aanvallen op de internationale scheepvaart geregistreerd, met 19 doden tot gevolg. De Iraanse revolutionaire garde claimt volledige controle over de straat van Hormuz, terwijl de Verenigde Staten dat betwisten. In België is discussie ontstaan over het besluit van de regering om strengere regels voor alcoholreclame in te voeren en de waarschuwing op reclames te veranderen in alcohol schaadt de gezondheid. Meer dan 100 brouwers en 1000 anderen hebben hiertegen geprotesteerd met een pagina grote advertentie. Voorstanders wijzen op internationale onderzoeken naar de risico's van alcohol voor de gezondheid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden. In de loop van de avond en de nacht naar zondag wordt het onstuimig met talrijke buien. In de kustgebieden zijn zware windstoten mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses aangeboden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan naar schatting 20.000 mensen die deze vorm van zorg sinds het begin bijna 20 jaar geleden hebben meegemaakt. Er is 12 miljoen euro beschikbaar gesteld om het contact tussen getroffen jongeren te verbeteren. De papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek maakt definitief geen doorstart, heeft de curator bekendgemaakt. Pogingen van twee ondernemers om het bedrijf over te nemen zijn mislukt, omdat de koopsom niet op tijd werd betaald. De productie van papier stopt, maar er worden nog wel onderhandelingen gevoerd over een mogelijke overname van de locatie. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar om het leven gekomen, in het bergdal Val Nontai in de gemeente Cogne. De man verdronk na een val in een rivier toen hij het water probeerde over te steken. De Italiaanse politie identificeerde het lichaam als dat van de vermiste Nederlander. De Duitse Hockeybond heeft Janneke Schopman ontslagen als bondscoach van de vrouwenploeg. Schopman wordt verantwoordelijk gehouden voor het teleurstellende resultaat op het wereldkampioenschap in Nederland en België, waar Duitsland zesde werd. Zij was sinds november 2024 in dienst en behaalde vorig jaar nog zilver op het Europees kampioenschap. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het is 22 graden. In de loop van de avond en de nacht naar zondag wordt het onstuimig met talrijke buien. In de kustgebieden zijn zware windstoten mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek start definitief niet opnieuw. De papierproductie bij het bedrijf stopt volledig, aldus de curator. Er wordt nog onderhandeld over een mogelijke overname van de locatie. Maar niet om papier te blijven maken. Het kabinet, de jeugdzorgsector en gemeente hebben excuses aangeboden aan jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Er is daarnaast 12 miljoen euro uitgetrokken om het contact tussen deze jongeren te verbeteren. Het kabinet wil in 2030 stoppen met deze vorm van jeugdzorg. Twee regio's in Noord-Italië roepen de noodtoestand uit na zware hagel- en regenbuien met grote schade in onder meer Veneto en de stad Cremona. In Cremona raakten 43 mensen gewond, waarvan 4 met dijbreuken, en moesten 12 gezinnen hun huis verlaten. Ook in het zuiden van Duitsland liep de schade op door het noodweer, met 190 beschadigde gebouwen. Een Nederlandse wandelaar is om het leven gekomen in het noordwesten van Italië na een val in een rivier. Het lichaam van de 40-jarige man werd gevonden in het bergdal Val Nonti in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. De Italiaanse politie heeft het slachtoffer geïdentificeerd als een vermiste Nederlander uit Milaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Onstuimig weer. Diverse regenbuien trekken over het land, lokaal met onweer. Minimaal 17 graden. In de kustgebieden zijn windstoten tot 80 km per uur mogelijk. Zondagochtend trekken de buien naar het oosten weg. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

zoveel meer en echt gemeend zijn. Heb jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan? Door die gevoelens.

0: Bikepack.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij de overstroming bij de Jirong-grensovergang in Tibet worden volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua 554 mensen vermist, zijn 2 mensen gered en zijn er 7 doden gevallen. De Chinese staatsmedia zijn de belangrijkste informatiebron over de situatie. Buitenlandse journalisten en toeristen hebben lastig toegang tot het gebied. In de hoofdstad Niamey in Niger hebben muitende militairen op disclosende plekken het vuur geopend en gevechten geleverd, onder meer bij de luchthaven. Daarbij zijn volgens ingewijden enkele officieren gegijzeld en werd geprobeerd het presidentieel paleis binnen te dringen, maar die aanval werd afgeslagen. Niet duidelijk is of het militaire regime de situatie onder controle heeft. 2 regio's in Noord-Italië roepen de noodtoestand uit na noodweer met zware hagel- en regenbuien en windstoten, waarbij in Veneto en Lombardije veel schade is ontstaan. In Cremona raakten 43 mensen gewond, waaronder 4 met dijbreuken, en tientallen duizenden auto's en veel gebouwen zijn beschadigd. In het zuiden van Duitsland liep de gemeente Bolingen eveneens flinke schade op aan 150 gebouwen door storm met windstoten tot 130 km per uur. In het noordwesten van Italië is een 40-jarige Nederlandse wandelaar overleden na een val in een rivier. De Italiaanse politie heeft het lichaam geïdentificeerd als de vermiste Nederlander wiens auto bij de vindplaats stond. Volgens Italiaanse media probeerde hij tijdens een wandeling een rivier over te steken in het bergdal Val Nontij, nabij de grens met Frankrijk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Onstuimig weer. Diverse regenbuien trekken over het land, lokaal met onweer. Minimaal 17 graden. In de kustgebieden zijn windstoten tot 80 km per uur mogelijk. Zondagochtend trekken de buien naar het oosten weg. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. In de hoofdstad Niamey in Niger hebben muitende militairen op disclosende plekken het vuur geopend en gevechten geleverd, onder meer bij de luchthaven. Daarbij zijn volgens ingewijden enkele officieren gegijzeld en werd geprobeerd het presidentieel paleis binnen te dringen, maar die aanval werd afgeslagen. Niet duidelijk is of het militaire regime de situatie onder controle heeft. Bij de overstroming bij de Jirong-grensovergang in Tibet worden volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua 554 mensen vermist, zijn 2 mensen gered en zijn er 7 doden gevallen. De Chinese staatsmedia zijn de belangrijkste informatiebron over de situatie. Buitenlandse journalisten en toeristen hebben lastig toegang tot het gebied. In het noordwesten van Italië is een 40-jarige Nederlandse wandelaar overleden na een val in een rivier. De Italiaanse politie heeft het lichaam geïdentificeerd als de vermiste Nederlander, wiens auto bij de vindplaats stond. Volgens Italiaanse media probeerde hij tijdens een wandeling een rivier over te steken in het bergdal Val Nontij, nabij de grens met Frankrijk. 2 regio's in Noord-Italië roepen de noodtoestand uit na noodweer met zware hagel- en regenbuien en windstoten, waarbij in Veneto en Lombardije veel schade is ontstaan. In Cremona raakten 43 mensen gewond, waaronder 4 met dijbreuken, en tientallen duizenden auto's en veel gebouwen zijn beschadigd. In het zuiden van Duitsland liep de gemeente Bolingen eveneens flinke schade op aan 150 gebouwen door storm met windstoten tot 130 km per uur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Onstuimig weer. Diverse regenbuien trekken over het land, lokaal met onweer. Minimaal 17 graden. In de kustgebieden zijn windstoten tot 80 km per uur mogelijk. Zondagochtend trekken de buien naar het oosten weg. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. In het noordwesten van Italië is een 40-jarige Nederlandse wandelaar overleden na een val in een rivier. De Italiaanse politie heeft het lichaam geïdentificeerd als de vermiste Nederlander, wiens auto bij de vindplaats stond. Volgens Italiaanse media probeerde hij tijdens een wandeling een rivier over te steken in het bergdal Val Nontij, nabij de grens met Frankrijk. Twee regio's in Noord-Italië roepen de noodtoestand uit na noodweer met zware hagel- en regenbuien en windstoten, waarbij in Veneto en Lombardije veel schade is ontstaan. In Cremona raakten 43 mensen gewond, waaronder 4 met dijbreuken, en tientallen duizenden auto's en veel gebouwen zijn beschadigd. In het zuiden van Duitsland liep de gemeente Bolingen eveneens flinke schade op aan 150 gebouwen door storm met windstoten tot 130 km per uur. In de hoofdstad Niamey in Niger hebben muitende militairen op disclosende plekken het vuur geopend en gevechten geleverd, onder meer bij de luchthaven. Daarbij zijn volgens ingewijden enkele officieren gegijzeld en werd geprobeerd het presidentieel paleis binnen te dringen, maar die aanval werd afgeslagen. Niet duidelijk is of het militaire regime de situatie onder controle heeft. Bij de overstroming bij de Jirong-grensovergang in Tibet worden volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua 554 mensen vermist, zijn 2 mensen gered en zijn er 7 doden gevallen. De Chinese staatsmedia zijn de belangrijkste informatiebron over de situatie. Buitenlandse journalisten en toeristen hebben lastig toegang tot het gebied. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Onstuimig weer. Diverse regenbuien trekken over het land, lokaal met onweer. Minimaal 17 graden. In de kustgebieden zijn windstoten tot 80 km per uur mogelijk. Zondagochtend trekken de buien naar het oosten weg. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Tientallen Israëlische kolonisten hebben in het dorp Kusra op de westelijke Jordaan-oever mensen aangevallen, waarbij meerdere gewonden vielen. De kolonisten barricadeerden zich gemaskerd in een huis van Palestijnen en gooiden volgens het leger stenen naar dorpelingen. Het Israëlische leger heeft de groep verjaagd, voertuigen in beslag genomen en blijft in de omgeving om ongeregeldheden te voorkomen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. In de touringcar zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en de buschauffeur. Die werden opgevangen na de botsing met een bestelbus waarin de 30-jarige bestuurder zat. 16 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Veel anderen werden ter plekke behandeld voor lichte verwondingen. In Amsterdam zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van station Amsterdam Centraal. Het gaat volgens de politie om 3 slachtoffers en de verdachte, die is aangehouden. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. In Nepal zijn na de overstromingen tot nu toe 682 lichamen geborgen en worden ruim 2400 mensen vermist. In Tibet zijn 7 doden geteld en worden meer dan 550 mensen vermist. In Nepal zijn al 3700 mensen uit het rampgebied in veiligheid gebracht, maar 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet gevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Onstuimig weer. Diverse regenbuien trekken over het land, lokaal met onweer. Minimaal 17 graden. In de kustgebieden zijn windstoten tot 80 km per uur mogelijk. Zondagochtend trekken de buien naar het oosten weg. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Tientallen Israëlische kolonisten hebben in het dorp Kusra op de westelijke Jordaan-oever mensen aangevallen, waarbij meerdere gewonden vielen. De kolonisten barricadeerden zich gemaskerd in een huis van Palestijnen en gooiden volgens het leger stenen naar dorpelingen. Het Israëlische leger heeft de groep verjaagd, voertuigen in beslag genomen en blijft in de omgeving om ongeregeldheden te voorkomen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. In de touringcar zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en de buschauffeur. Die werden opgevangen na de botsing met een bestelbus waarin de 30-jarige bestuurder zat. 16 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Veel anderen werden ter plekke behandeld voor lichte verwondingen. In Amsterdam zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een steekpartij op de De Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van station Amsterdam Centraal. Het gaat volgens de politie om 3 slachtoffers en de verdachte, die is aangehouden. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. In Nepal zijn na de overstromingen tot nu toe 682 lichamen geborgen en worden ruim 2400 mensen vermist. In Tibet zijn 7 doden geteld en worden meer dan 550 mensen vermist. In Nepal zijn al 3700 mensen uit het rampgebied in veiligheid gebracht, maar 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet gevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Onstuimig weer. Diverse regenbuien trekken over het land, lokaal met onweer. Minimaal 17 graden. In de kustgebieden zijn windstoten tot 80 km per uur mogelijk. Zondagochtend trekken de buien naar het oosten weg. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moet je

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Tientallen Israëlische kolonisten hebben in het dorp Kusra op de westelijke Jordaan-oever mensen aangevallen, waarbij meerdere gewonden vielen. De kolonisten barricadeerden zich gemaskerd in een huis van Palestijnen en gooiden volgens het leger stenen naar dorpelingen. Het Israëlische leger heeft de groep verjaagd, voertuigen in beslag genomen en blijft in de omgeving om ongeregeldheden te voorkomen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. In de touringcar zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en de buschauffeur. Die werden opgevangen na de botsing met een bestelbus waarin de 30-jarige bestuurder zat. 16 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Veel anderen werden ter plekke behandeld voor lichte verwondingen. In Amsterdam zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van station Amsterdam Centraal. Het gaat volgens de politie om 3 slachtoffers en de verdachte, die is aangehouden. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. In Nepal zijn na de overstromingen tot nu toe 682 lichamen geborgen en worden ruim 2400 mensen vermist. In Tibet zijn 7 doden geteld en worden meer dan 550 mensen vermist. In Nepal zijn al 3700 mensen uit het rampgebied in veiligheid gebracht, maar 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet gevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Onstuimig weer. Diverse regenbuien trekken over het land, lokaal met onweer. Minimaal 17 graden. In de kustgebieden zijn windstoten tot 80 km per uur mogelijk. Zondagochtend trekken de buien naar het oosten weg. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Dat is nu zo somber, wie had dit kunnen denken? Als ik dit had geweten, had ik wel ingegrepen. Om niet van jou te houden,

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Tientallen Israëlische kolonisten hebben in het dorp Kusra op de westelijke Jordaan-oever mensen aangevallen, waarbij meerdere gewonden vielen. De kolonisten barricadeerden zich gemaskerd in een huis van Palestijnen en gooiden volgens het leger stenen naar dorpelingen. Het Israëlische leger heeft de groep verjaagd, voertuigen in beslag genomen en blijft in de omgeving om ongeregeldheden te voorkomen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. In de touringcar zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en de buschauffeur. Die werden opgevangen na de botsing met een bestelbus waarin de 30-jarige bestuurder zat. 16 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Veel anderen werden ter plekke behandeld voor lichte verwondingen. In Amsterdam zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van station Amsterdam Centraal. Het gaat volgens de politie om 3 slachtoffers en de verdachte, die is aangehouden. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. In Nepal zijn na de overstromingen tot nu toe 682 lichamen geborgen en worden ruim 2400 mensen vermist. In Tibet zijn 7 doden geteld en worden meer dan 550 mensen vermist. In Nepal zijn al 3700 mensen uit het rampgebied in veiligheid gebracht, maar 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet gevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Onstuimig weer. Diverse regenbuien trekken over het land, lokaal met onweer. Minimaal 17 graden. In de kustgebieden zijn windstoten tot 80 km per uur mogelijk. Zondagochtend trekken de buien naar het oosten weg. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Tientallen Israëlische kolonisten hebben in het dorp Kusra op de westelijke Jordaan-oever mensen aangevallen, waarbij meerdere gewonden vielen. De kolonisten barricadeerden zich gemaskerd in een huis van Palestijnen en gooiden volgens het leger stenen naar dorpelingen. Het Israëlische leger heeft de groep verjaagd, voertuigen in beslag genomen en blijft in de omgeving om ongeregeldheden te voorkomen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. In de touringcar zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en de buschauffeur. Die werden opgevangen na de botsing met een bestelbus waarin de 30-jarige bestuurder zat. 16 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Veel anderen werden ter plekke behandeld voor lichte verwondingen. In Amsterdam zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van station Amsterdam Centraal. Het gaat volgens de politie om 3 slachtoffers en de verdachte, die is aangehouden. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. In Nepal zijn na de overstromingen tot nu toe 682 lichamen geborgen en worden ruim 2400 mensen vermist. In Tibet zijn 7 doden geteld en worden meer dan 550 mensen vermist. In Nepal zijn al 3700 mensen uit het rampgebied in veiligheid gebracht, maar 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet gevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Onstuimig weer. Diverse regenbuien trekken over het land, lokaal met onweer. Minimaal 17 graden. In de kustgebieden zijn windstoten tot 80 km per uur mogelijk. Zondagochtend trekken de buien naar het oosten weg. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.